0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 2 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer. Join the summer. Join the summer. Dit is Club FM. Club FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 4 uur.
3: Мы пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.

0: 5'9 brown eyes.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5 uur.

Hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hit.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
8: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.

0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 7 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staal. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's Gold.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Dit zijn de hits van Club FM.
1: I'm DJ Sash and you're listening to Club FM.

0: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab, dan Kibabbels.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossie Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
4: Tickets witte-paard.be.
8: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
9: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 9 uur.

0: Wel luisteraars, wij trokken met jullie naar de zomer van 1997, hoor. Met dit heerlijke zomersnummer van Bellini. Ja, dat ligt nogal kennen. Het was destijds een leuke hit in 1973, maar zij hebben het in de zomer van 97 erop gepoetst. In een nieuwe Latin House Eurodance nummer gegoten. En wat voor een hit was het, hè? Ja.
1: Zomer. All summer long. Zon.
0: En dat paste uiteraard bij onze radio. De zomer, de zon en de muziek. Met muziek toch wel van Bellini. En heel veel andere leuke muziek. Ja, dat heb ik met jullie nog te delen. Tot een uur of 12 deze zondag voormiddag. Ik zou zeggen, luisteraars, van harte welkom in het programma Uit op Zondag. Jawel, je weet het. We hebben ze weer verzameld. Onze leukste uittips die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen vandaag. En het zijn er heel veel. Dus reden te meer als je nog niet weet wat te doen om te blijven luisteren hier naar Club FM. En van leuke muziek gesproken, we hebben muziek onderweg hier van onder andere Tu Fabiola. Ook nog gaan we terug met Liliane Saint-Pierre. Maar eerst deze heerlijke uit de jaren 80. Kim Wilde, hier is er nog een keertje met View from a Bridge.

0: uiterst dansbaar nummer dat destijds de hitlijsten veroverde dankzij deze Italiaanse housemuziekgroep Milky. We draaiden de versie van Just the Way You Are. En daarmee is het ruim 9:10 geworden. Goedemorgen allemaal, welkom op deze zondag de 23e oktober. Het is nog frisjes, 12 graden momenteel buiten, maar de temperaturen lopen op naar zo'n 21 graden. Dus dat wordt weer een zomerse dag vandaag. Weet je nog niet wat te doen? Dan zit je goed hier in het programma Uit op Zondag. Want dan hebben ze weer verzameld onze leukste uittips. En we starten bij jullie in Ledenberg bij Gent. Want vandaag wordt er opnieuw volle bak gefeest in Ledenberg. Vandaag begint de dag met een zomermarkt. Die is al begonnen sinds 7:30. En ook om 8:00 kan je al opnieuw terecht op de grote rommelmarkt in dezelfde straten. Nieuw dit jaar is de Ledenbergse brunch in de feesttent, waar je voor 10 euro kan aanschuiven aan een uitgebreid brunchtafel. Voor gezinnen met kinderen is zondag bovendien de uitgelezen dag, want 's middags staat het programma volledig in het teken daar van de jongste bezoekers, met om 2:00 poppentheater, gevolgd door het meedanstheater Raf Violi Disco Show en om 17:30 een kindersnoepworpen. Later vandaag neemt de band OMB het podium over, waarna om 20:00 de Miss en Mr. Gent-verkiezingen volgen, met ook een optreden van een Michael Jackson Tribute Act. Daarna is het aan de klepper van formaat Gunter Levy en de Romeo's zak af naar Ledenberg om de feesttent in vuur en vlam te zetten. Dus iedereen daar vandaag welkom wat dat betreft in Ledenberg. Je kan ook nog naar Lokeren, luisteraars, want de Oude Boswijk in Lokeren viert nog tot en met morgen zijn jaarlijkse kermis. Vandaag is er een grote garageverkoop, een aperitief concert in de voormiddag met Mystiek en een kindernamiddag in de kerk met een poppenshow van Papa Chico die 40 jaar op de planken staat. Ook de kleurwedstrijd krijgt dan zijn prijsuitreiking. Morgen sluit de kermis af met een plechtige dienst voor overleden parochianen. Meer informatie over het programma dat vind je op de Facebookpagina van Zaaltje Oude Bos. Dus de Facebookpagina van Zaaltje Oude Bos en dat dus in Lokeren vandaag en morgen kan je daar nog terecht. En hou je van wandelen, luisteraar, dan kan je vandaag richting Kruibeke. Want wandelclub De Lachende Klomp die organiseert vandaag de jaarlijkse Barbierbeektochten. En dat in Kruibeke en omgeving. De wandeling trekken onder meer door de polders van Kruibeke met waterpartijen, broekbossen en een vlonderpad door de slikken en schorren. De deelnemers aan de langere afstanden passeren ook langs de bekende watervallen van Kruibeke. Er zijn omlopen van 5, 11, 16, 20, 25, 32 en zelfs 37 kilometer. Op de rustposten kunnen de wandelaars terecht voor een hapje en een drankje. Dus dat is ook wel mooi meegenomen natuurlijk. Hè. Inschrijven, dat kan vandaag nog doorlopen ter plaatse tot 3:00. En dat in basisschool De Eenhoorn aan de Baselstraat 33 in Kruibeke. Van daaruit vertrekken alle wandelingen. Na de inspanningen kunnen de deelnemers in de vertrekzaal nog genieten van enkele streekbiertjes. Het blijft droog vandaag. De zon gaat erdoor komen. 21 graden. Dus iedereen is welkom om uiteraard die Barbierbeektochten te gaan doen vandaag en dat in Kruibeke. Alle info www.delachendeklomp.be. Dus www.delachendeklomp.be.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen. Oh,

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
0: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Ja, we hadden feestmakers destijds in de 90's. Hè. Ja, ze hebben heel wat succesvolle nummers gemaakt. Deze Eurodance act, die trouwens in 95 het levenslicht zag. Dankzij een muziekproducer. Hij, met name de leadzanger Bruce Lacey, ja, die stond er toch wel een beetje bekend met zijn rode pet en zijn uniform. Dat was een beetje de handelsmerk van deze Captain Jack. We draaien nog een keertje de Drill Instructor op zondag voormiddag. Van harte welkom. Zometeen gaan we nog wat leuke uittips, luisteraars. Maar eerst Jelly Roll.

0: Ja, het is een feel-good nummer, hè. Dat mogen we toch wel zeggen. Deze 41-jarige Jelly Roll. Inderdaad, hij komt uit Tennessee. En dit is een grote hit voor hem. I'm good, dankzij de Movie Goat. Goed, luisteraars, we hebben nog wat leuke items die ik graag met jullie wil gaan delen. Als je van vegan houdt, dan moet je vandaag toch richting Gent, hoor. Want vegan eten is al lang niet meer alleen een blaadje sla en een handje noten. Dat bewijst het Vegan Summerfest dat vandaag voor de 9e keer neerstrijkt in de Flanders Expo in Gent. Meer dan 100 standhouders brengen er plantaardige gerechten, zoetigheden, cosmetica, kleding en lifestyle producten. En bezoekers wel, die kunnen zich uitleven bij foodtrucks, nieuwe plantaardige producten ontdekken en proeven van lekkernijen die misschien zelf de grootste sceptici kunnen overtuigen. Op de veganmarkt valt er ook weer heel wat te ontdekken. Zo zijn er onder meer de plantaardige snoepjes van Tamini en ook nog de vegan mayonaise van de Vos Lemons. En bij deze laatste maak je zelfs kans om je lengte in mayonaise te gaan winnen. Ook gezinnen komen aan hun trekken. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen en kunnen terecht in de Kids Corner voor voorleessessies, no-bake workshops, maar ook grim spelletjes en een parcours. Nieuw dit jaar is de Community Corner, waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten tijdens workshops, meetups en gesprekken over vegan leven. En daar kunnen deelnemers onder meer vegan hondenkoekjes gaan maken. Daarnaast staan er opnieuw kookdemo's en talks op het programma. Het Vegan Summerfest, dat heeft vandaag plaats. De deuren gaan open om 10:30 en die blijven open tot 8:30 komende avond in de Flanders Expo in Gent, Maaltekouter 1. Tickets kosten €9,50 online, €12 aan de kassa. En kinderen jonger dan 12 jaar mogen dus daar gratis binnen. Dus mensen die van vegan houden, die er alles over willen weten, die zijn daar dus van harte welkom. Van Gent gaan we richting Oost-Vlaamse Beveren, want de jaarlijkse scheldewijding in Doel bij Beveren is vandaag aan de 50ste editie toe. Om 11:00 start in de kerk de scheldewijdmis, opgeluisterd door het Sint-Gregorius-koor van Kildrecht. En daarna trekt een stoet richting Schelde, voorafgegaan door de volksmuzikanten fanfare. Aan het water volgt de traditionele scheldewijding met medewerking van de 30-koppige Shanti-koor uit Blankenbergen. Daarnaast vindt in het centrum van Doel een rommel- en brokantenmarkt plaats, terwijl op de Engelse Steenweg een feestmarkt wordt georganiseerd. In de Hooghuisstraat zijn oude ambachten en demonstraties te zien en muziek is er ook op verschillende plaatsen met onder andere marktzanger Dent Joyer, maar ook de volksmuzikantenfanfare en de Murga-fanfare Agroem en optreden van de Kempische volk-rockquartet Big Ass Lizards en Benny de Vet. De atelier De Nijs loopt de tentoonstelling Gewillige Getijden, Solitaire van Overzee en dat met Mat Jongleren. In de café De Tramstatie is de expo Leven in Erfgoed te gaan bezoeken. En alles is daar gratis toegankelijk in Doel, dus reer te meer om misschien daar vandaag wel naar af te zakken natuurlijk.
1: Goedemorgen. Club FM.

0: Ja, we zitten al een beetje half weg in het weekend natuurlijk, want het is zondag vandaag. Zaterdag is al gepasseerd, dus heerlijke platen nog altijd. Leuk om te horen deze Michael Gray met The Weeknd. Straks hebben we nog wat meer leuke items die je vandaag kan gaan doen. En fijne muziek is er ook onderweg hier bij Club FM. Bella K komt eraan, maar eerst deze grande song van Lilian.
1: Een nieuwe

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
5: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
7: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.

Ja, deze toch schitterende indie-pop-zangeres, met name Bella Kay, die zorgde destijds in 2025 voor een hele mooie debuutsingle met The Six. Dit is een beetje de opvolger dit jaar, met name I Love It, I Love It, I Love It. En dat draaide om bijna 9:15. Dit is True Fabiola.

Smooth van Biola. Ze bestaan al ook etterlijke jaren natuurlijk. Hè. Met Patje Crimson. We draaien nog een keer dat succesvol nummer Lift You Up uit 96 om precies te zijn. En dat brengt ons hier op zondag voormiddag wederom bij een paar leuke uittips. Waar je vandaag dus naartoe kan op deze 23e augustus. Je kan richting de gemeente Zeelen in Oost-Vlaanderen, luisteraars. Want vandaag staat Huivelde, een deelgemeente van Zeelen, opnieuw in het teken van de Vlaamse kermis. VZW Ons Huis pakt voor de 49e editie uit met een gevarieerd programma vol sport, optredens, kinderanimatie en eetkraampjes en dat op de schoolsite in Zeelen. Vandaag kunnen sportievelingen deelnemen aan een mountainbike toertocht, 35, 50 of 65 kilometer. En daarnaast is er ook nog kinderanimatie met onder meer een colabak klimmen, een kampdansinitiatie en een springkasteel. Rooftook die sluit het muzikale programma af en tijdens het hele weekend kunnen bezoekers terecht voor onder meer frietjes, hamburgers, broodjes, pasta, pannenkoeken, wafels, moutenbollen en cocktails. De 49e Vlaamse kermis vindt plaats op de schoolsite van Huivelde in de gemeente Zeelen. De toegang is helemaal gratis en het volledige programma kan je uiteraard terugvinden via de website www.vlaamsekermis.be. Dus www.vlaamsekermis.be en dat dus in de gemeente Zeelen vandaag. Van Zeelen gaan we richting Kalken, inderdaad, want vandaag kunnen wandelliefhebbers daar deelnemen aan de zomertocht in Kalken. De organisatie heeft verschillende parcours uitgestippeld langs de mooiste groene en rustige plekjes en dat in deze regio. De start en aankomst, ja, die bevinden zich aan het jeugdhuis Saito en dat in de Kolmanstraat in Kalken. Deelnemers hebben de keuze uit diverse afstanden die geschikt zijn voor alle leeftijden en de kortere lussen van 5 en 7 kilometer lopen door Kalken en trekken gedeeltelijk door het natuurgebied van de Kalkse Meersen. Wie kiest voor de langere route van 10 kilometer wandelt over de rustige en landelijke wegen van buurtgemeente Laarne. Inschrijven dat kan ter plaatse. Het basistarief bedraagt 3 euro en leden betalen een verminderd tarief van 1,5 euro. Vooraf reserveren is dus niet verplicht. Je kan er dus naar daar gaan, meebepaald naar jeugdhuis Chiato en dat in de Kolmanstraat. Je daar inschrijven en dan kan je een van die leuke wandelingen nog gaan doen vandaag. Tot 3 uur kan je nog deelnemen, dus reden te meer om daar naartoe te gaan als je van wandel houdt. Blijf droog vandaag dus, dat is misschien wel een aanrader. Hou je dan meer van, ja, toch wel lekker eten bij de foodtrucks, dan ben je vandaag welkom in Destelbergen bij Gent. Want vandaag kan je voor de laatste dag daar de foodtruck festival Smaak in Destelbergen in het Reinaardpark naartoe. Bezoekers kunnen er genieten van internationale gerechten, live optredens en diverse kinderactiviteiten, zoals minigolf, kindergrim en een soccer dart. Het festival wordt geopend vandaag om 12 uur en sluit vanavond om 9 uur. Alles dus is daar te beleven, het Foodtruckfestival in de Kerkham nummer 2. En dat dus in Destelbergen. Ook misschien wel een aanrader als je een lekker hapje wil gaan eten.

Klinde muziek hoor je hier 24 op 24. We draaien Marshmallow en Thomas Reed. En where we go? Wel, wij gaan richting 10 uur op deze zondag voormiddag. En dat doen we graag met deze Cooks.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier. Zomer.

0: Tami.
1: Jawel, we konden even lekker nostalgisch worden, luisteraars. Met dit leuk nummer uit de jaren 90, gebracht door de Zweedse zangeres natuurlijk Laila Key. En die was enorm populair destijds met dit nummer, toch wel Open Sesame. Scoorde ze een mega grote hit. En één toch wel van de vele rapsters destijds die furoren maakte, die Laila Key. Graag nog een keertje gedraaid hier uit 1992 van haar. Ondertussen, luisteraars, is het een goede 5 over 10 geworden op deze, ja, toch wel zomerse 23 augustus. Het wordt wel niet zo heet vandaag, zo'n 21 graden, maar het zou droog moeten blijven. En de zon zou er ook ja, toch wel heel veel haar best gaan doen vandaag. Straks meer weer met Patrick Haantjes. Komt nog langs met het uitgebreide weerbericht, dan ook voor de komende dagen. En verder hebben we natuurlijk nog heel fijne, leuke muziek onderweg. En natuurlijk, ja, ja, die zomer, die vakantie, die loopt ook wel een beetje naar zijn einde. Maar dat betekent niet dat er vandaag niet nog van alles te doen is. Wij zetten opnieuw de leukste uittips wederom in Oost-Vlaanderen in de kijker. Nog tot 12 uur, dus weet je nog niet wat doen? Dan moet je zeker blijven luisteren. Wij hebben de leukste uittips voor jullie nog klaarstaan. En ook fijne muziek onderweg van Lenny Graffits. We hebben Oscar and the Wolf. En ook nog de nieuwe single van One Republic. En zoveel meer natuurlijk, hè.
2: Ron van Dijk. Een hele zomer lang. Enkel en alleen Club FM.
1: Maar eerst, luisteraars, gaan we terug in de tijd, hoor, met een heerlijke radiosouvenir. Ja, veel onder jullie gaan hem nog wel kennen, anderen dan weer niet. Maar het is en blijft een schitterende plaats van Willie Nelson. Inderdaad, we gaan terug naar 1980, dat oh zo mooie muziekjaar. Toen kwam deze hit uit te proppen met On The Road Again.

0: het nummer gaat over het feit dat het helemaal niet belangrijk is om superrijk te zijn of die prachtige villa op de top van de heuvels te bezitten, maar dat liefde met een grote L boven alles primeert. En dat is wel degelijk een feit natuurlijk. Vraag het aan One Republic. We draaiden de huidige single Need Your Love bij Club FM. En dat om 14, of ja, kwart over 10 is het ondertussen geworden op deze zondagvoormiddag. Wij hebben nog twee leuke items die ik graag met jullie ga delen. Allereerst gaan we richting Gent, want vandaag kan je nog naar een van de grootste rommelmarkten van Gent gaan. Die in het miljoenenkwartier, want zo'n 900 standhouders komen deze editie naar de rommelmarkt met een breed aanbod aan interessante spullen. De rommelmarkt in het miljoenenkwartier in Gent is ieder jaar toch wel een vaste afspraak voor de rommelmarktfanaten en ook deze editie belooft meer dan de moeite te worden. Zo'n 900 standhouders zakken af naar de straten rond de Paul de Smet en Naaierspark. Snuisteraars die kunnen er een breed aanbod aan vintage, curosia, design, huisraad, speelgoed, boeken, platen, maar ook kledij gaan verwachten. Wie 900 kraampjes wil afgaan, kan tussendoor uiteraard wel een hapje of een drankje gebruiken. En ook daarvan zal er voldoende aanbod zijn. Wie zichzelf graag verwendt, kan terecht bij het Oesterkraam of de Cava Bar. En daarnaast zijn er twee koffiekramen, ambachtelijke Italiaanse gelato, maar ook nog burgers van de lokale traiteur Carlo en hotdogs en van de scouts Sint-Petrus. En buurtbewoners die baten centraal in het park de bar en het terras uit. Iedereen is welkom sinds 10 uur deze voormiddag, doorlopend nog tot 6 uur komende avond. En dat rond het Paul de Smet, de Naaierpark, de Congreslaan en de Onafhankelijkheidslaan. Fietsparkings zijn te vinden aan de ingang aan de Kortrijkse Steenweg, aan de Onafhankelijkheidslaan en de Krijgslaan Paul de Smet, de Naaierpark. Dus iedereen welkom in het miljoenenkwartier van Gent voor de grootste rommelmarkten in de streken. Ja, 900 standhouders, dat is al wat natuurlijk. Van Gent gaan we naar Lokeren, want vandaag kan je voor de laatste dag naar het Grijze Bosplein in Lokeren en dat voor de Bergen Dries Kermis. Vandaag begint Bergen Dries Kermis met een primeur. Voor het eerst staat er een gratis aperitiefconcert op het programma. Vanaf 11:30 straks zorgde de Harmonie Gende met 30 muzikanten voor de muzikale start van de laatste festivaldag. Daarna komen de vrachtwagens van de truckers met een hart naar de kermis. Tegelijkertijd kunnen bezoekers zich wagen aan het Lokerskampioenschap eieren werpen. En wie het liever wat rustiger houdt, kan genieten van de verse pannenkoeken met koffie. De organisatie sluit de 117e editie af met een Nederlandstalige Amazing Bingo, een optreden van Peter van Eetvelde en muziek van DJ's van Ongegeneerd. Alle informatie over het volledige programma, daarvoor kan je altijd surfen via www.bergendrieskermis.be. Dus www.bergendrieskermis.be. Vandaag een ganse dag dus nog in Lokeren.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: AI Repair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. AI Repair Shop, dat is snel gefixt.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op 2 wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw? En tweedehands, met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info, bikeparts.be.
5: Join the summer.
6: Join the summer.
5: Dit is Club FM.

0: Iedereen kon weer een beetje luchtgitaar meespelen met deze classic van ZZ Top en Gimme All Your Lovin'. En dat doen we zeker 24 of 24 met onze heerlijke muziek. Straks Patrick Gaantjes van Meteo Zelen, maar eerst nog Marco Borsato.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Ik ben eens benieuwd of hij volgend jaar terug gaat op het podium staan en nieuwe singles gaat uitbrengen. Er is sprake van, maar we zullen nog een beetje moeten wachten, denk ik. Marco Borsato, een van zijn grote hits draaide hier, met name Rood.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: En dan hebben we hem in de studio. Goedemorgen, Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Het zonnetje is weer van de partij. Het wordt een behoorlijke dag, denk ik, hè?
3: Ja, en het was wel een frisse ochtend. Want deze morgen was de temperatuur 9,1. En het is geleden van 1998 dat het zo fris was op deze ochtend, op deze dag. Dus toen was het 8,8 graden en nu 9,1. Dus ja, het is een beetje uitzonderlijk geworden dat dat zo fris is.
0: Dat zijn we niet meer gewend.
3: Het heeft ook wel te maken met de droogte. Dus de grond ligt nog behoorlijk droog. Die is nog niet echt doorweekt. En het heeft er ook wel wat te maken. En als we dan een noordwestelijke of een noordelijke stroming hebben, met de rest wat kouder, de nachten worden ook al wat kouder. En dat heeft er wel allemaal mee te maken. Maar het is vandaag een mooie dag. Mooie opklaringen. Momenteel zitten er wel enkele zo lichte buitjes boven Nederland. En een enkel buitje zou misschien kunnen doordringen tot Oost-Vlaanderen. Maar dat is vrij onzeker en de kans is erop zeer klein. Deze namiddag loopt de temperatuur op naar een 21 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Morgen is een zeer aangename dag. In de ochtend ligt de temperatuur zo tussen de 9 en 11 graden. En morgenmiddag loopt de temperatuur op naar een 23 à 24 graden. En dus een vrij zonnige dag. En er staat een matige wind uit noordoostelijke richtingen. Dinsdag, mooie opklaringen. Begin van de dag, maar in de namiddag gaan er toch wel wat stapelwolken ontstaan. En er is er kans op lokale regen- of onweersbuien. In de ochtend ligt de temperatuur rond 14 graden. En deze loopt op in de namiddag naar een 22 graden. En er staat een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richtingen. Woensdag wisselt bewolkt, een kleine kans dat er een bui zou vallen. Middagtemperaturen gaan richting 27 graden. Dit alles met een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Donderdag is er kans op regen of onweersbuien. De meeste regen- en onweersbuien worden berekend voor de avond. Dat zou wel jammer zijn voor Katuit, want in Den Helder
0: is het Katuit.
3: De temperaturen liggen wel goed. Die lopen op naar een 27 graden. En op vrijdag voorzien we ook enkele regenbuien met kans op onweer. Middagtemperaturen liggen dan rond een 23 graden. En op vrijdag komt er ook nog eens vrij veel wind opzetten met druk binnen tot 50 km per uur. Zaterdag nog altijd enkele buien. Middagtemperaturen liggen dan rond een 20 graden. En ook op zaterdag moeten we rekening houden met vrij veel wind met druk binnen tot 60 km per uur. Op zondag 22 graden met buien. En na het volgende weekend, zo op het begin van het schooljaar, ziet het er naar uit dat het weer zich toch geleidelijk aan wat gaat herstellen. Dat het geleidelijk aan toch wel opnieuw wat beter gaat worden.
0: Bedoel je dan ook droger weer? Of
3: ook droger weer, want tussen vrijdag en zondag zou er toch wel op meerdere plaatsen een 50 liter water kunnen vallen.
0: Dat is al de moeite.
3: Maar het is nog een beetje onzeker. Momenteel ligt er een depressie ten zuiden van Spanje. En het is nog een beetje onzeker wat die feitelijk gaat doen. Momenteel was ze nog wat aan het sterker worden en het is te zien wat deze depressie, welke richting deze net gaat uitgaan. En dus het is nog een beetje afwachten. Het kan zijn dat we veel regen krijgen, maar dat kan ook zijn dat het wat minder is. Ja. Alleszins, we gaan er toch wel een warmere lucht door krijgen. Dus vooral op donderdag en op vrijdag en op woensdag moeten we rekening houden met toch wel een vrij mooie temperatuur. Vooral woensdag en donderdag, 27 graden.
0: Nou ja, dat is toch wel terug, heel
3: mooi meegenomen.
0: Ja, voor de laatste week van de grote vakantie in feite.
3: De laatste week van de grote vakantie, ja, dat begint te korten. Dus ja,
0: inderdaad.
3: Dus, ik zei het, bij het begin van het schooljaar ziet het, er zou nog misschien een buitje kunnen vallen, maar dat geleidelijk aan gaat het weer zich toch wel
0: weer droger worden en ook warmer dan.
3: Waarschijnlijk wel. En als we nog zo naar de zee gaan deze week, ligt de temperatuur in het eerste gedeelte van de, toch nog altijd rond een 22, 23 graden. Maar vanaf woensdag vergroot ook daar toch wel de kans op enkele regenbuien.
0: Ja. Allee, vooruit. Het is een beetje wisselvallig, maar toch de temperaturen zitten dan wel goed de komende week.
3: Zeker, dus, dus wat temperaturen zitten we goed, maar ja, het is geleidelijk aan toch wel wat weer opnieuw wat wisselvalliger. Dus het zou kunnen zijn dat er op enkele plaatsen toch wel een behoorlijke plens
0: regen valt.
3: Afgelopen woensdag is er ook al een 17 à 18 liters gevallen op de meeste plaatsen, op enkele plaatsen 30 liters. En dan zie je dat er heel veel wat problemen zijn op de wegen. En dat na één dag regen. Dus,
0: we zijn er niet meer gewend, hè?
3: Nee, dat is toch niet echt dat ding. Okay.
0: Goed. Ja, in ieder geval, we gaan er proberen van genieten van de mooie opklaringen die er ook zullen zijn en de temperaturen. Hè.
3: Ja, dus vooral vandaag en morgen zijn twee feiten.
0: Nee, mooie dagen.
3: Droge dagen. Ja.
0: Goed, dankjewel Patrick voor je weerbericht. Tot volgende week.

0: Woi!
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
6: Gesloten op dinsdag en woensdag.
7: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Een van de klassiekers ondertussen van deze Madonna draait weer nog een keertje uit halverwege de jaren 80. Dress You Up hier bij Club FM. Straks nog muziek van Lenny Kravitz en Alok en Khaled. Maar eerst nog de nieuwe van Niels de Stadsbader.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want we

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

Deze Duitse helden, ja, die maakte furore in de 90s met onder andere 1, 2, Polizei, dat ga je ook al licht al kennen. Dit was de opvolger toenertijd van deze toch wel heerlijke Modo uit 1994. We draaien hier bij Club FM supergoed. Hey, welkom zou ik zeggen als je pas de radioknop opendraait. We doen er lekker nog een uurtje bij en uit op zondag met vele leuke uittips en muziek. In dit uur mag je onder andere verwachten muziek van de Steve Miller Band. Inderdaad, met hun Abracadabra. We hebben ook nog Sabrina die er aankomt in dit uur. En London Grammar. Ja, dus zit je wel degelijk goed met daartussendoor nog wat leuke uittips. Als je niet weet wat doen vandaag, blijf luisteren. Wij hebben ze nog voor jullie klaarstaan natuurlijk. Eerst luisteraars, gaan we naar halverwege de jaren 80. Toen is dit een leuke hit geweest in onze Europese contreinen voor Santana. Hier is hij met Say It Again. Goedemorgen en welkom.

0: Tot de hits die je ontdekt.
1: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
0: Club FM. No bullshit. Just hits.

0: 24 jaar is ze deze Amerikaanse singer-songwriter. En met dit nummer breekt ze door in onze Europese contrainen. Stella Lefty draaiden we met haar single Boston. Trouwens, vanavond staat ze in het Griek Theater in L.A. met een heerlijk optreden. Goed, we hebben nog wat leuke uittips die ik graag met jullie deel. Allereerst gaan we naar Mariakerke bij Gent. Want vandaag kan je nog naar Mariakerke bij Gent voor een feestelijke eind van de zomervakantie. Op het Mariakerkeplein kan je naar de 12e editie van Mariakerkefeest de zomer uit. Het gratis familiefestival brengt live muziek, eten en drinken en activiteiten voor kinderen. Straks opent Sweat om 11:45. William Michiels, zoon van Soulsister frontman Paul Michiels, is zanger en frontman. En om 14:45 speelt Switch Corona. DNSBR sluit het live programma vanaf 16:30 van de middag af met een versterking van een blazerstrio. En vanaf 18:00 volgt een afterparty met huisdj Lieven Batjoens tot 21:00. Vandaag staat er de hele dag ook een springkasteel voor de jongste bezoekers en fietsers kunnen gebruik maken van een fietsinstalling. De toegang daar is volledig gratis wat betreft het gratis familiefestival in Mariakerke. Van Mariakerke gaan we naar Wetteren, want Cultuurcafé Nova die organiseert vandaag opnieuw Artiesten op de Pelouse. Dat is een gezellige markt vol creatief talent van eigen bodem in de stadstuin aan Nova. En dat is gelegen in de Molenstraat in Wetteren. Artiesten op de Pelouse is een initiatief van Tom de Roze en Petra van der Kerkenvoorde. En dat van het Cultuurcafé en is aan de 7e editie toe. De stadstuin, die momenteel gesloten is na overlast van hangjongeren, wordt vandaag opengesteld voor het publiek voor een kleine gezellige makersmarkt vol producten met een ziel. Je kunt er sinds 11:00 tot 18:00 doorlopend snuisteren tussen allerlei handgemaakte creaties en kennis maken met lokale ambachten producten. Je vindt er figuratieve tot abstracte schilderkunst, bloemsierkunst, juweeltjes tot lekkere honing van de imker en ambachtelijk geperst fruitsap. Er zijn ook hapjes en drankjes en een speelhoek voor de kinderen. Dus dat aangaande Cultuurcafé Nova dus, waar je terecht kan voor de Pelouse. En dan kan je nog naar Lokeren, luisteraars, met de kinderen. Een leuk initiatief, want in natuurgebied het Molsbroek kan je nog tot eind deze maand terecht voor Schatten van Vlieg. En dat is een speurtocht voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Leentje het Eentje is haar verrekijker kwijt en vermoedt diefstal. Samen met Bertje Bever gaan kinderen op zoek naar de dief. De tocht start en eindigt in het bezoekerscentrum aan het Molsbergenstraat nummer 1 en duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Deelnemers volgen een schatkaart langs verharde wegen en bezoeken verschillende dierenvrienden om het mysterie te ontrafelen. Voor sommige opdrachten is een smartphone wel nodig. Wie de dief ontmaskert, verdient een beloning. Vandaag kan je die tocht nog gaan doen en dat tussen 2 en 6 uur. De deelname is volledig gratis. En ook nog de komende week kan dat natuurlijk. Van dinsdag tot vrijdag telkens tussen 1 en 5 uur. Playstube dus en dat aan het Molsbroek, Molenbergstraat 1 en dat in Lokeren. Zeker eens doen met de kinderen. De komende week kan het nog dus en ook vandaag.
1: Je luistert naar uit. Op zondag met Ron van Dijk op Club.

0: Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen, en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

man die twee grote hits op zijn naam heeft staan. Dat was uiteraard ja, toch wel deze hitsingle. Maar ook Super Freak, deze Amerikaanse R&B-zanger. Met name Rick James draaien we nog een keertje bij Club FM en Glow. Zometeen muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar eerst naar de 90s met Living Joy.

snel zegt, is het al 11:53 op deze zondag voormiddag. En we draaien die schitterende plaat nog een keertje van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. En dan gaan we naar onze uittips, want we hebben er nog twee voor jullie klaarstaan. Allereerst trekken wij met jullie naar de gemeente Hamme in Oost-Vlaanderen. Want vandaag viert Veldhamme de 11e editie van het jaarlijkse oogstfeest. En dat doen ze in de samentuin aan de Oude Durme. Het oogstfeest staat volledig in het teken van de klimaatzonde en robuuste tuinen. De huidige klimaatveranderingen zorgen steeds vaker voor hitte, droogte en wateroverlast. En om tuinliefhebbers te helpen hun tuin hiertegen te wapenen, presenteert Veldhamme een educatieve maquette en dat van de provincie Oost-Vlaanderen. De maquette toont op een visuele wijze 6 verschillende tuintypes en bezoekers die zien het contrast tussen een versteende tuin en een klimaatgezonde oase waar regenwater optimaal infiltreert en biodiversiteit floreert. Er worden praktische ingrepen getoond die elke tuinier kan toepassen, zoals het vervangen van tegels door planten, het plaatsen van regentonnen of groene daken en het gebruik van sterke inheemse beplanting. En daarnaast krijgen bezoekers ook tips over wat ze zelf kunnen doen bij aanhoudende droogte. Je krijgt een lijst van de top 3 planten die de meeste bladmassa geven om mee te mulchen. Iedereen is dus vandaag welkom en dat tussen 2 en 6 uur vanmiddag. En dat aangaande dus het oogstfeest in de samentuin aan de Oude Durme en dat in de gemeente Hamme. Een aanrader dus als je toch wel een beetje die veranderingen of die tips wil gaan weten. Van de gemeente Hamme gaan we naar Sint-Amandsberg, want het Azalea-park daar in Sint-Amandsberg is tot vanavond de thuisbasis van alle dansliefhebbers. Met het project Dansen in Park worden jong en oud, dansers of niet-dansers uitgenodigd te genieten van Lindy Hop, maar ook hedendaagse dansen zoals swing, Bollywood, hip hop en salsa. Voor elk wat wils, met andere woorden. Er zijn dansinitiaties ook voor kinderen en veel randanimatie. Zo houden ze de zomersfeer en in met zuidersmuziek en heerlijk eten en een lekkere cocktail. Ze wisselen workshops af met optredens, dus dat is ook wel mooi meegenomen. Het project is een initiatief van VZW Anama, die dus steun krijgt van enkele Gentse dansverenigingen. Het dansfeest sluit vanavond af met een heuse salsa party. Iedereen dus welkom en dat vanaf 3 uur vanmiddag in het Azalea Park en dat dus in Sint-Amandsberg. De toegang is in ieder geval gratis en alle info over dat evenement, daarvoor kan je surfen naar www.dihp.be, dus www.dihp.be. Iedereen daar dus ook van harte welkom, zou ik zeggen, op zondagnamiddag daar in Sint-Amandsberg.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. fietsvoorniets.be.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
4: Mossina Bas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
8: Back to Baccarat.
4: Tickets, witte-paard.be.
9: Join the summer.
10: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

Wij gingen naar het jaar 1987 met deze Italiaanse zangeres en ook wel een beetje actrice, Sabrina. Die kennen we natuurlijk van die grote hitsingle. Ook in dat jaar, Boys, Boys, Boys. Dat bracht haar tot een sekssymbool status natuurlijk. Dit was de opvolger daarvan, van die Boys, Boys, Boys. We draaiden de Hot Girl van haarzelf. Zometeen hebben we nog wat laatste uittips hier in Uit op Zondag. Maar eerst deze schitterende single van Tu Fabiola, Niels van Zandt.

proef op Jolanda, zeg je uiteraard de leuke dansmuziek. Hè? En hij doet het samen hier, of zij doet het samen met Niels van Zandt en Everywhere I Go Flashback. Goed luisteraars, voor de voetballiefhebbers van A-Gent. Ja, inderdaad hoor. Ja, die moeten vandaag toch naar de grote vandaag die vandaag plaats heeft op de site van Racing Gent. Want straks vanaf 12 uur wordt de site van Racing Gent omgetoverd tot een blauw-witte voetbalhappening voor jong en oud. Supporters kunnen zich uitleven op verschillende voetbalattracties met onder meer een kittyboel, springkastelenparcours en voetbaldarts. Maar ook de fanshop brengt de nieuwste collectie mee en aan verschillende in de foodtrucks en drankstanden kan de honger en dorst worden getild. Gestild, met andere woorden. Een van de blikvangers van de dag zijn de exclusieve rondleidingen en dat door het oefenkamp. Tussen 1 en 3 uur krijgen supporters de kans om achter de deuren te kijken die normaal gesloten blijven voor het grote publiek. En vooral tussen 2 en 3 wordt het drummen voor de jonge Buffalo's. Dan schuiven de spelers van de A-kern aan en dat voor een signeersessie. Supporters kunnen ook op de foto en om 3 uur volgt nog een bijzonder moment. Dan wordt de vernieuwde arena van Racing Gent officieel ingehuldigd. Om 4 uur gaat de bal dan echt aan het rollen, want Jong KA Gent en Racing Gent nemen het tegen elkaar op en zorgen zo voor een sportieve sluitstuk van de vandaag. Wie er een volledige Buffalo-dag van wil maken, kan dus vanaf de middag tot aan het laatste fluitsignaal terecht op de site van Racing Gent vandaag. En alles is daar gratis toegankelijk. Dan gaan we nog even naar Berlaren, want het openluchttheater aan het Dontmeer in Overmeren bij Berlaren vormt nog tot en met begin september decor voor een grootse musical-spektakel. Festivaria brengt er te Jekyll en Hyde. Ook vanavond om 9 uur is er daar een voorstelling. Jekyll en Hyde is een meeslepende productie die het wereldberoemde verhaal van Robert Louis Stevenson combineert met de indrukwekkende muziek van Frank Wildhorn. Inderdaad, een mooi verhaal dat zich afspeelt en dat op een heus podium, terwijl de imposante openluchtscène aan het Dontmeer voor een extra spectaculair sfeer zorgt natuurlijk. De première vorige vrijdag was helemaal uitverkocht, maar voor de komende voorstellingen ook vanavond zijn er nog tickets. Na vanavond zijn er nog opvoeringen op 27, 28, 29, 30 en 31 augustus en op 3 en 4 september. Elke voorstelling start om 9 uur. De musical wordt live gezongen en wordt gespeeld met live orkest. En voor en na de voorstellingen kan je terecht in de cafetaria en op het terras. Ook de site zijn foodtrucks aanwezig. Alle info en tickets, daarvoor kan je surfen naar www.festivaria.be. Dus www.festivaria.be. En dat dus voor de openluchtmusical. Een aanrader als je van dat soort genre gaat houden.

Ja, deze Zweedse popgroep die profileert zich toch wel als een zeer extravagante en opzettelijke kitscherige sfeer, hoor. Maar ze hebben een paar leuke songs gemaakt destijds in de 90s. Denk maar aan dat grote nummer Crucified. Maar wij draaien de opvolger daarvan, Ride the Bullet van The Army of Lovers. En dan zijn we aan het einde gekomen van Uit op Zondag. Bedankt voor het luisteren, luisteraars. Blijf hangen, want zometeen na 12 uur is er nog meer leuke muziek. Wij zijn er volgende week weer. Fijne zondag en geniet van de zomer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren. Figuren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet, check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weiden, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt. iRepairShop.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
6: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
7: Join the summer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Join the summer.
4: De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.
3: Join the summer.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmunster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: Goedemiddag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor.

En voilà, we gaan er meteen tegenaan met Captain Jack op jouw zondagmiddag. Je hoort de Drill Instructor uit 1996. En kijk, zo zijn we eraan begonnen voor de komende 3 uur met heel veel heerlijke muziek af. En dat is toch altijd de bedoeling. Ik heb Adele al zien voorbij komen. Madonna komt al eraan. Touch of Joy. Ik heb Britney Spears al zien voorbij komen voor dit uur. Get Ready. En nog zoveel meer. En ondertussen heb je misschien al gehoord ooit de tune van MTV. Ze hebben het ook verwerkt in deze song, Dire Straits en Money for Nothing. Heel erg goedemiddag en welkom.

So Much Beauty Around Us. Je hoort de Love Sequences en Anthony Carlson. Nieuwe muziek ook af en toe hier bij Club FM te horen. Zometeen wel nog een goede klassieker van Madonna en A Material Girl hoor je zometeen na deze nog eens van Adele. Dat is lang geleden. A Water Under the Bridge.

0: Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
8: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
9: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
10: Join the summer.
9: Nu bij Club FM.

Madonna en A Material Girl. Ach, zalig toch op jouw zondagmiddag. Zometeen ook met een artiest. Die is ook trouwens ooit heeft gecoverd. Britney Spears, zal je zometeen voorbij komen. Eerst nog deze. Touch of Joy.

In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen al sinds 10:30 vanochtend zonder stroom. Precies de oorzaak van de massale pannen is onduidelijk. Vorige week werd dezelfde regio ook al getroffen door een grote stroomuitval, die toen te wijten was aan een defecte transformator. Het is nog niet bekend of er een verband is en hoe lang de problemen nog gaan duren. Net bij de Fluvius is ter plaatse. De politie in Anderlecht neemt strenge maatregelen, veiligheidsmaatregelen, nadat het lokale commissariaat afgelopen nacht onder vuur is genomen met een oorlogswapen. Korpschef Jurke de Landsheer wil daarmee de veiligheid van zijn manschappen en de burgers absoluut garanderen. Het parket van Luik onderzoekt de recente megabrand in de Hoge Venen, hoe die is veroorzaakt en of dat zou kunnen komen door een brandend landbouwvoertuig. Cruciale nieuwe luchtbeelden die zijn gemaakt vanuit een vliegtuig net nadat het vuur uitbrak, tonen inderdaad een brandende tractor of een landbouwmachine wanneer de vuurdaard nog maar tientallen meters groot was. Omdat het terrein te warm en te gevaarlijk is, kan het parket voorlopig nog geen sporenonderzoek ter plaatse uitvoeren. De brand is wel onder controle. In het Limburgse Pelt zijn vanochtend 2 twintigers opgepakt na een schietpartij op het terras van een café. Na een uit de hand gelopen ruzie werden daar plots schoten gelost met een alarmpistool. Niemand raakte gewond. De politie kon snel ter plaatse komen en sloeg 2 mannen van 26 in de boeien. In het voetbal heeft Club Brugge zich versterkt met Mathieu Dams. De 22-jarige verdediger komt over van het Saoedische Al Ahly, waarheen hij 1,5 jaar geleden vertrok vanuit PSV voor een lucratief avontuur. Dams keert nu terug naar de Belgische competitie en hij heeft bij blauw-zwart een contract tot juni 2030. Na de zonsverduistering hebben we ook nog een maansverduistering. Een gedeeltelijke weliswaar. Komende vrijdag. De maan zal dan voor 93% in de schaduw van de aarde verdwijnen. De eclips begint vroeg in de ochtend om 3:05 en duurt tot iets na 6:00 ochtends. Deze namiddag afwisselend opklaringen en lokale buien, 21 graden. Morgen starten we grijs, daarna klaart het op, overal droog, 22 graden. Maandag belooft een volwaardige zomerdag te worden met veel zon en 23 graden. Vanaf dinsdag weer wisselvallig. Join the club.

Britney Spears hoorde hier bij Club FM, terwijl dat wij nog volop aan het genieten zijn van de zomer. Zijn er toch al mensen online die niet kunnen wachten op de defrosting van de Queen of Christmas, Mariah Carey? Nog 11 weken zou het blijkbaar duren. Ik denk dat dat toch wel heel lang is, niet? Is het misschien al niet rond oktober of zo dat ze defrost? Enfin, nog heel even geduld.

0: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab. Dan kibabbels.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren. Voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Wel, Kelly die heeft hier een briefje gestuurd via onze Facebookpagina om mij toch heel even te moeten corrigeren. Want ik was te vroeg met de defrosting van de Queen of Christmas. Blijkbaar is dat maar pas na Halloween. Ah, kijk, dus dan hebben we nog inderdaad nog een aantal weken te gaan. Maar kijk, ze komt dichter en dichterbij, hè. Net zoals deze, ik had beloofd, Aerosmith.

0: maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

Gigi D'Agostino en bla bla bla uit 1999. Zeg, en zo gaan we toch nog een heel klein beetje ABBA jouw zondagmiddag brengen. Doen we met deze cover van The Day Before You Came. En zometeen ook nieuwe muziek van Bruno Mars komt eraan. I must have

Bruno Mars en Rick Ross. Zeg, ik heb hier even vooruitgekeken in onze playlist. Zometeen onder andere UB40. Ik heb ook RUPFR al zien voorbij komen. Janet Jackson. Pet Shop Boys hoor je zometeen na deze Nederlandse band. Maar ze zingen wel voornamelijk in het Engels. Enfin, in het Nederlands zal ze ook denk ik wel heel goed klinken. Son Mieux, band uit Eindhoven. Dit is een van hun grote hits. The Dark Before.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

geproduceerd voor een tv-programma ooit. Voor de herdenking van de verjaardag liever van de dood van Elvis Presley. En kijk, om een hele mooie reden hebben ze dan ook meteen toegehapt voor deze Always On My Mind in een jasje te stoken in de 80's. Pet Shop Boys horen hier bij Club FM.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Het gebruik van deelfietsen in Gent is in 2 jaar tijd bijna verdubbeld, tot meer dan 1,1 miljoen ritten per jaar. De fietsen die worden ook steeds vaker buiten het centrum gebruikt en daarom wil de stad in het nieuwe contract verplichten dat er in alle Gentse wijken en deelgemeenten deelfietsen beschikbaar zijn. Het geplande crematorium voor huisdieren in Kaprijke komt er voorlopig niet. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de vergunningsaanvraag geweigerd nadat 5 mensen bezwaar hadden ingediend. De initiatiefnemers die geven niet op en zijn ondertussen een online petitie gestart om het project alsnog te ondersteunen. In Wetteren sluit openluchtzwembad De Warande definitief de deuren. De laatste openingsdag wordt op zondag 30 augustus gevierd met een feestje. En het bestuur van Wetteren besliste tot de sluiting omdat de exploitatie verlieslatend is en de toekomstige investeringen te duur zouden zijn. En daarmee komt na tientallen jaren een einde aan het openluchtzwembad. In Merelbeke-Melle starten de werken aan de voormalige tramstelplaats. Eerst wordt er een groene parking aangelegd en vanaf midden september volgt dan de heraanleg van het plein. Dat moet uitgroeien tot een groene en autovrije ontmoetings- en belevingsplek. In Denderleeuw zal de straatverlichting rond de station ook 's nachts blijven branden. De maatregel die zou normaal pas vanaf oktober in de hele gemeente worden ingevoerd, maar de verlichting rond het station wordt nu al vervroegd aangepast als extra maatregel tegen overlast in de buurt. Dendermonde wil de inwoners meer inspraak geven bij de vernieuwing van speelpleinen. En daarom heeft de stad Dendermonde een ideeënbus geplaatst die om de zoveel weken verhuist. En buurtbewoners die kunnen hun mening ook digitaal doorgeven.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

wat hoog op jouw zondagmiddag. Maar kijk, af en toe mogen we ook eens even alles losgooien. Het mag ook, daarvoor is het weekend ook goed. Maar af en toe mogen we ook eens de nodige rust nemen in een weekend. En we kunnen dat nu beter doen met een song van UB40. Om even wat reggae in jouw zondagmiddag te brengen. En het komt dus niet van Bob Marley. Dit is nog eens I Get You Babe. Op jouw zondagmiddag.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
0: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Janet Jackson en Together Again hoorde je. Wel, we zijn nog samen tot een uur of vijf. Met volgend uur natuurlijk ook nog heel veel goede classics die op jou staan te wachten. En deze, die kan ook toch niet ontbreken op een zondagmiddag, is eigenlijk mee kwelig geworden met deze van U2 en Without You.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier. Het is 4 uur.

Robin S. en Show Me Love. Ja, en je weet het ondertussen misschien al, of je hebt misschien al zien voorbij komen op jouw tv-gids. Maar ja, elke zondagavond in de maand augustus, dan is het voor de VRT nog eens tijd om de kampioenenfilms van onder het stof te halen. Ja, ik vertel het omdat ik een song zie voorbij komen zometeen die mij spontaan doet denken aan de kampioenen. En trouwens, in Afrika zijn ze ook al geweest voor een van die films. Maar die was vorige week, denk ik, op tv te zien. Ik denk dat we vandaag mogen genieten van nog eens een hele mooie Aastcarnaval. En ook natuurlijk hiervan nog heel veel goede muziek. Nog tot 5 uur hier bij Club FM. Goedemiddag en fijn als je erbij bent. Wow.

Zeg, ik had je natuurlijk een song beloofd van de kampioenen, of die mij toch altijd doet meenemen naar de kampioenenaflevering. Je hoort zo meteen. Het is eentje van Tina Turner. Ja, je hoort het zo meteen hier bij Club FM. Na Burak Yeter nog eens. Dit is Tuesday.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
5: Bikeparts. Bikeparts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
7: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

En dat allemaal voor een 500ste match in de kampioenen. Tina Turner hoorde je en de best. Wel, zometeen nog eens Robin Schulz. Die neemt ons mee naar nog wat zomerse vibes na deze. Kwak, kwak.

Het is een namiddag afwisselend opklaringen en lokale buien, 21 graden. Morgen starten we grijs, daarna klaart het op, overal droog, 22 graden. Maandag belooft een volwaardige zomerdag te worden met veel zon en 23 graden. Vanaf dinsdag weer wisselvallig. Join the club.

Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Ja, maar toch ook wel een hele dure videoclip. $50,000 heeft die gekost. En dat is allemaal om de film of de videoclip liever te maken wat in een stripstijl. Maar kijk, het was wel echt die €50,000 waard hoor. Of dollars. En we blijven nog wat hangen in die heerlijke 80s. Doen we met deze. Van Kimmy Fisher. And love changes everything. Zometeen ook misschien toch al eens uitkijken naar jouw zondagavond. Wang Sheng hoor je ook voorbij komen. Everybody have fun tonight. En dat hoor je allemaal hier op jouw zondagmiddag bij Club FM.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossi Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
6: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrij. Bijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondsesteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
7: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

Wang Chung en Everybody Have Fun Tonight. Dat is ook hetgeen wat ik jou toewend op jouw zondagavond. Of misschien rustig, dat kan ook allemaal. Het was heel fijn dat je erbij was op deze zondagmiddag. We horen elkaar volgende week natuurlijk terug. Tussen 2 en 5 op zaterdag en op zondag nog voor een allerlaatste keer. Ik heb deze nog vlak voor 5. Armand van Helden en You Don't Know Me. Heel fijn weekend nog. Geniet nog van jouw zondagavond. En heel graag tot volgende week. Salutjes.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur.

de hits die je ontdekt. FM. No bullshit, just hits.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende aanmerken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. fietsvoorniets.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Goedenavond. Club FM.

0: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
3: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
4: Gesloten op dinsdag en woensdag.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
8: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
9: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
10: Get ready for takeoff.
11: I'm out of love.
12: Zijn de hits, hits van Club FM.
13: Hi, this is Calvin Harris.
14: Forever young, I wanna live forever young.
13: And you're listening to my station.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 7 uur.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 8 uur.

Ook met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur, dan sta jij alleen.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

Krijg je bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

bezoek vanavond? Zet dan Club Soiré op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soiré. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang, bij Club FM.

remember.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1 uur.
3: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht gute

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 2:00. Yeah.